0: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus...
1: stap met meer korting op de trein.
2: 40%, het zal wel zijn. Plus naar de zee al eens gaan zwemmen.
3: Dan moet ik wel een nieuwe zwembroek hebben.
2: Plus naar Hassel eerst gaan shoppen.
4: Geef toch maar een XL. Ja, dan moet ik niet zo proppen.
0: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
5: Oh, amai, die ceviche was lekker.
2: Ja, hè?
6: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
2: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaart werkt niet.
5: Schat, blijf kalm.
2: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
5: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
2: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
7: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
8: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
9: Manutan, Manutan.
8: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
9: Manutan, Manutan.
8: Bestel op manutan.be.
10: Swisscent staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je
8: joehoe!
10: Met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swisscent.
11: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi keuken, is dat wel voor iedereen?
12: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit en de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
13: Open op Pinkstermaandag.
9: Dovi keuken.
12: Wij maken uw keuken in België.
14: Ik kan niet werken vandaag.
15: Maar, hoezo?
14: Sorry, maar het is WK.
16: Score nu de beste deals bij Mediamarkt. Ontvang een barbecue cadeau bij aankoop van €500 aan deelnemende producten. Op is op. Mediamarkt.
17: Mannekes.
18: Bompie.
17: Ik heb gedroomd.
18: Over?
17: Tuinmeubelen, tuinhuizen, tuinhout, grasmaaiers, potgrond en nog zo van alles.
18: Volgens mij moet jij dringend naar Gamma.
17: En wel, het zijn juist tuinpromo's.
18: En zondag en maandag...
17: 20% korting op alles.
18: Serieus? Oh, jij wist dat niet.
17: Bompie, we hebben nu drukken door.
18: Oei, gaan we niet dan?
19: Jawel.
20: Zondag en maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Check of jouw Gamma op Pinkstermaandag open is. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
21: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
22: promo koken.
23: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
21: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
23: Tartaratata.
21: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
24: Ergens bevindt zich een nieuw koninkrijk. Een koninkrijk waar sneeuwpoppen nooit smelten. En waar je zo hard mag zingen als je wil.
25: Laat het los, laat het gaan.
24: Een koninkrijk waar je een muzikale boottocht beleeft vol avonturen. In de wereld van Anna en Elsa.
26: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
27: Oh, ik snap er niks van.
28: Vind je jouw contract veel te abstract? Wie bel je dan? Je makelaar!
29: Voor vragen en advies kan je altijd rekenen op Je Makelaar, je beste verzekering.
30: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
31: Let's dive into the summer of La Isla Blanca.
32: The sound of Ibiza.
31: All week long, we're bringing you the finest Balearic music, with Ben Malone presenting this season's nightlife in Club Ibiza. Carly will host 4x4 live from the Tomorrowland store. And on Friday, we count down the most memorable Ibiza anthems during the Ibiza 100 with Adam Kay.
32: The sound of Ibiza.
31: Today, from sunrise till sunset.
32: The sound of Ibiza on One World Radio. Coming up in the mix, Jada G.
33: Jada G playing soon with this track. All day.
32: Another.
33: Another in 54 to talk to you currently. Riding high at the top of your Tomorrowland Top 30.

0: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
1: Wienerberger. Oh, mijn lief is zo attent. Als ik 's avonds thuis kom, dan staat er al een glas rode wijn klaar. Hè? En dan kletsen wij eerst gezellig bij voor wij aan tafel gaan. En die rode wijn die heeft dus net dezelfde kleur als onze dakpannen. Hoe attent is dat?
0: Weet jij perfect welke kleur van dakpan je wil of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
1: Wienerberger.
0: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
2: Ik kan niet werken vandaag.
3: Hoezo?
2: Sorry, maar het is WK.
4: Scoor nu een AEG energiezuinige warmtepompdroger voor €699 na cashback. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
5: Nu in promo bij Aldi. 29% korting op vers Belgisch gehakt varkenkalf. Dat is 500 gram voor de knaldiprijs van maar €3.
6: Check de promo.
5: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
7: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
8: Ik kies Unlimited Internet.
7: En 5G.
8: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
7: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
9: Go yellow!
10: Yo, what's up people of tomorrow? I'm Hardwell. It's time for you to experience my state of euphoria. I will be delivering you the energy you all know and love. The Hardwell energy. Make sure to tune in and listen.

0: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
1: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit en de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
2: Open op Pinkstermaandag.
1: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
3: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je 15 keer je verhaal laten doen?
4: Ja, bedankt voor het wachten. Zou je nog eens kunnen uitleggen waarover het gaat? Mijn collega heeft dat niet genoteerd.
3: Doen we niet. Een Argenta-medewerker die jouw verhaal kent?
5: Amai, chef. Wat een verhaal. Ik ga direct voor u aan de slag, hè.
3: Doen we wel. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: Boni staat voor bijzonder veel lekkere, betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
8: Ik ben toch rustig!
9: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek onze Be Bright matras en kussen. Bekroond tot beste product van het jaar. En de Easy Pocket matras. Door testaankoop verkozen tot beste koop. Beter slapen begint bij Beter Bed.
10: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
11: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
12: Deze week treft wasmiddel en verzachters 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die onverblazen, dat is de ja van Jumbo.
13: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
14: Want knock, knock.
13: Who's there?
14: Justin.
13: Justin who?
14: Justin, time to start investing.
13: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
14: Just in time, Adam.
13: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
15: Wienerberger.
16: Als mijn ventje zondagmorgen naar de bakker gaat, dan weet hem perfect wat hij voor mij moet meebrengen. 2 lange Suissen. Geen ronde, hè? Lange. Ah ja, want het moet de juiste vorm zijn. Zoals de vorm van onze bakstenen, hè? Die zijn ook juist. Lang en smal.
9: Weet je perfect welke bakstenen je wil, of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
17: Wienerberger.
9: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
17: Liantis.
18: Zeg, kan ik nu ook zo...
19: Flexijobbers aannemen?
18: Ja.
19: Natuurlijk.
20: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
21: Let's dive into the summer. En blij je

0: en Colruyt trakteert.
1: Ja, echt waar? Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
2: Voorwaarden op colruyt.be.
3: Wij dragen E5.
4: Van kop tot teen. Vind alles wat je nodig hebt bij E5. De one-stop-shop voor mannen. Nu 2 plus 1 op de volledige herencollectie. Ook op e5.be.
3: E5, jouw verhaal in stijl. Lotto is op zoek naar een neus.
5: Oh? Een neus begot.
3: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
6: Of thee in India.
3: En die graag rondneust in dure boutiquejes.
6: Ja, zo wat de sfeer opsnuiven, hè?
7: C'est si bon.
3: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 3 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
8: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
9: En voor mijn pensioen?
10: Tweede of derde pijler, juffrouw?
9: Wat lief?
10: En hebt u een VAPZ?
9: Wat?
10: Wat is een VAPZ, juffrouw?
9: Ik weet niet.
8: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
9: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om u al met pensioen bezig te zijn. We gaan dat
8: kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
11: Yo, what's up, people of tomorrow? I'm Hardwell. It's time for you to experience my state of euphoria. I will be delivering you the energy you all know and love. The Hardwell energy. Make sure to tune in and listen.

0: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
1: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
2: Open op Pinkstermaandag.
1: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
3: Een salade maken voor uw barbecue, dat kan tellen.
4: Voilà, een salade van vlees.
5: Oei, amai.
3: En dan met een promo die kan tellen. Want vrijdag en zaterdag via de Lidl Plus app 20% korting op het hele barbecue assortiment. Lidl, dat kan tellen.
6: Bij Coolblue hebben we de beste koelkast voor jou. Of je nu op zoek bent naar een koelvriescombinatie of inbouwkoelkast, wij hebben hem. Wij helpen je kiezen en komen hem leveren en installeren wanneer het jou uitkomt. Coolblue, alles voor een glimlach.
7: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus...
8: stap met meer korting op de trein.
9: 40%, het zal wel zijn. Plus naar de zee al eens gaan zwemmen.
10: Dan moet ik wel een nieuwe zwembroek hebben.
9: Plus naar Hassel eerst gaan shoppen.
11: Geef toch maar een XL.
12: Ja, dan moet ik niet zo proppen.
7: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
13: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
14: Ja, schatje, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
15: Immoscoopman!
14: Immoscoopman!
16: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig te kijken. Voilà, binnen budget.
13: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
16: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
13: Ja?
16: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
17: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
18: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
15: Immoscoop, man!
19: Met Kruidvat ben je helemaal klaar voor zonnige dagen. Met voordeel dat je echt moet hebben. Nu, het hele Australian Gold Gamma. 1 plus 1, gratis.
20: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
21: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering.
20: Yuzu.
21: Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
22: Van zaterdag 23 tot dinsdag 26 mei...
23: bij Brico, Brico City
22: en Brico Planet...
23: geniet je vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart van 20% korting op alles.
22: En zelfs 25% voor B-plus leden.
23: Want zelfgemaakt
22: is slim bespaard.
23: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
6: Nu bij Coolblue. Korting op grote elektro van Bosch tijdens de WK-deals. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
24: Let's dive into the summer of La

0: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
1: Leuke video!
0: Meestal fun. Maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible. Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €2,29. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach. Ruimte. Weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here.

0: Eliza Was Here heeft nog last-minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.be. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Deze week kom je bij Spar voor...
2: Wow, gratis gerookte zalm bij aankoop van 2 pakjes witte asperges.
1: Oh ja, en ga je eigenlijk voor...
2: Lente op ons bord en zonneke op ons gezicht.
1: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
3: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
4: Mijn haren omhoog?
3: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
4: Ah ja, dus mijn factuur?
3: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
5: Of Ibiza on One World Radio. Coming up in the mix, Rules.
6: Rules coming up with Murphy. The track's called Feeling.
5: Emmanuel Sati.
6: Emmanuel Sati. The new one's called Moving On. We'll grow on you, trust me. Let's do an anthem first. It's Chris Malinchak.
5: And now, this is Chris Malinchak.

0: kan niet werken vandaag.
1: Hoezo?
0: Sorry, maar het is WK.
2: Score nu de JBL Senslite draadloze oortjes voor maar 77 euro. Mediamarkt.
3: Wij dragen E5.
4: Van kop tot teen. Vind alles wat je nodig hebt bij E5. De one-stop-shop voor mannen. Nu 2 plus 1 op de volledige herencollectie. Ook op e5.be.
3: E5. Jouw verhaal in stijl.
5: Mannekes. Bompie. Ik heb gedroomd.
6: Over?
5: Tuinmeubelen, tuinhuizen, tuinhout, grasmaaiers, potgrond en nog zo van alles.
7: Volgens mij moet jij dringend naar Gamma.
5: En wel, het zijn juist tuinpromo's.
7: En zondag en maandag...
5: 20% korting op alles.
6: Serieus?
7: Oh, jij wist dat niet.
5: Bompie, we hebben nu drukken door.
6: Oei, gaan we niet dan?
7: Jawel.
8: Zondag en maandag krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. Check of jouw Gamma op Pinkstermaandag open is. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
9: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming. 1 plus 1, gratis. Dus smeer hem snel naar...
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: En... Colruyt trakteert.
11: Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
12: Voorwaarden op colruyt.be.
13: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door Enbeeld.
14: Bij Zelfbouwmarkt in Ninove vind je 7 speciaalzaken onder één dak.
15: Een goeie dag samen. Kan ik helpen?
16: Ja, wij zijn op zoek naar een buitendeur.
15: Oké. Okay.
17: Maar één waar we ook weer mee naar binnen kunnen natuurlijk. Mm-hmm.
15: Ah, wel, goed nieuws. Al onze buitendeuren zijn zo ontworpen dat je ermee naar buiten en naar binnen kunt.
16: Indrukwekkend.
17: Ah, wel, geef ons deze dan maar, Jean-Pierre.
16: Ja, mogen we die kopen?
10: Zelfbouwmarkt. Bouwen aan je thuis.
14: Nu tot 50% korting op buiten- en binnendeuren. Kijk snel op zelfbouwmarkt.be.
18: Goh, ik ben hier bezig met mijn...
19: Mobiliteitsbudget?
18: Ja.
19: Laten we samen eens kijken.
7: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
3: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
2: Deze week Milka chocomelk en Starbucks ijskoffie. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die onverblazen, dat is de ja van Jumbo.
9: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Die je echt moet hebben. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Oh nee.
8: Hackers gehad, je bedrijf ligt plat. Wie bel je dan? Je makelaar.
12: Ook voor je zaak kan je altijd rekenen op je makelaar. Je beste verzekering.
4: Let's dive into the summer of Leila Blanca.
15: The sound of Ibiza.
4: All week long, we're bringing you the finest Balearic music with Ben Malone presenting this season's nightlife in Club Ibiza. Carly will host 4x4 live from the Tomorrowland store. And on Friday, we count down the most memorable Ibiza anthems during the Ibiza 100 with Adam Kay.
15: The sound of Ibiza.
4: Today, from sunrise till sunset.
15: The sound of Ibiza on One World Radio. Coming up in the mix, Adam 10.
6: Adam 10 and Jay Views coming up.
15: Kygo,
6: Carly and Griffin, Save My Love. First, a huge Ibiza anthem on your Ibiza Sunrise sessions from Stardust.
15: And now, this is Stardust.

0: This time I'm gonna get it fine. I get this feeling.
1: Ik ben toch rustig!
2: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
3: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt...
4: Relax.
3: Ontdek onze vier nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days. En krijg tot wel €4000 directe korting.
4: Relax.
5: Het is Toyota.
3: Info en voorwaarden op toyota.be.
6: Mannekes.
7: Bombi.
6: Ik heb gedroomd.
7: Over?
6: Tuinmeubelen, tuinhuizen, tuinhout, grasmaaier, spotgrond en nog zo van alles.
7: Volgens mij moet jij dringend naar Gamma.
6: En wel, het zijn juist tuinpromo's.
7: En zondag en maandag...
6: 20% korting op alles.
8: Serieus?
7: Oh, jij wist dat niet.
6: Bombi, we hebben nu drukken door.
8: Oei, gaan we niet dan?
7: Jawel!
9: Zondag en maandag krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. Check of jouw Gamma op Pinkstermaandag open is. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
10: Het is Bolt in de Aakse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag huishoudartikelen tot 66% korting en powerbanks tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
11: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
12: Niemand heeft meer sterretjes hersteld en autoruit vervangen dan Carglass. Geen toeval dus dat wij een echte levenslange garantie geven. Barst de herstelde inslag toch verder, dan krijg je gratis een nieuwe voorruit. Ja, je hoort het goed. Helemaal gratis.
13: Maak nu een afspraak op carglass.be.
14: Ik kan niet werken vandaag.
15: Maar, hoezo?
14: Sorry, maar het is WK.
16: Score nu een TCL 65-inch QD Mini-LED Google TV voor €999. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
17: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
18: Goeie, wacht hè.
19: Rustig, Sian,
18: even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze biedt mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar Narnia terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
19: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
17: Prima, prettige avond.
18: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
19: Ja, ja, zeker dat.
13: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate. KBC beweegt met je mee.
18: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
19: Ja, maar gaan wij die verbouwing wel aankunnen?
20: Immoscoop!
6: Nee, Immoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Met al dat stof hier.
20: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
18: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Immoscoop, man?
19: Och, jongens.
18: Dat is wel een held, hè.
21: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
13: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht. Met...
20: Immoscoop, man!
3: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
22: Promokoken.
19: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
3: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
19: Tartaratata.
3: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
23: The sound of Ibiza on One World Radio. Coming up in the mix, Sunny Federa.
24: Sunny Federa coming up on One World Radio with DOD and Poppy Bascom.
23: Rules.
24: Rules coming soon with this new track called Nothing Left.
23: And now, this is 10 Walls.

0: Drenthe, weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be. Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
1: Oh, zoveel video!
0: Vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk.
1: Te veel video!
0: Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
2: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
3: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
0: Open op Pinkstermaandag.
4: Dovi-keuken.
3: Wij maken uw keuken in België.
0: Swisscent staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swisscent. Van zaterdag 23 tot dinsdag 26 mei
5: bij Brico Brico City
0: en Brico Planet
5: geniet je vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart van 20% korting op alles.
0: En zelfs 25% voor B-plus leden.
5: Want zelfgemaakt
0: is slim bespaard.
5: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
6: Met Kruidvat ben je helemaal klaar voor zonnige dagen met voordeel dat je echt moet hebben. Nu, het hele Australian Gold Gamma, 1 plus 1, gratis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Knaldi. Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de Knaldi-prijs van maar €3,99.
9: Check de promo.
8: Aldi, altijd vers, altijd slim.
0: Lotto is op zoek naar een neus.
10: Oh? Een neusbegot.
0: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
11: Of thee in India.
0: En die graag rondneust in dure boutiquejes.
11: Ja, zo wat de sfeer opsnuiven, hè?
12: C'est si bon.
0: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 3 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
13: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
14: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
11: Wel, meneer, 5317.
14: Ja, mijn naam is...
11: Ja, 5317, ik weet het.
14: Oké. Okay.
13: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
15: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
13: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
14: Oh, ik snap er niks van.
16: Vind je jouw contract veel te abstract? Wie bel je dan? Je makelaar!
0: Voor vragen en advies kan je altijd rekenen op Je Makelaar, je beste verzekering.
17: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
18: Want knock, knock.
17: Who's there?
18: Justin.
17: Justin who?
18: Justin, time to start investing.
17: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
18: Just in time, Adam.
17: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
19: En Colruyt trakteert.
20: Ja, echt waar? Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
21: Voorwaarden op colruyt.be.
22: Let's dive into the summer of La Isla Blanca.
23: The sound of Ibiza.
22: All week long, we're bringing you the finest Balearic music with Ben Malone presenting this season's nightlife in Club Ibiza. Carly will host 4x4 live from the Tomorrowland store. And on Friday, we count down the most memorable Ibiza anthems during the Ibiza 100 with Adam Kay.
23: The sound of Ibiza.
22: Today, from sunrise till sunset.
23: The sound of Ibiza on One World Radio. Coming up in the mix.
24: Michelle Cleese playing soon with this Balearic classic, La Mezcla.
23: Another
24: 54 old to talk to you. That's the track that's currently top of your Tomorrowland Top 13.
23: And now, this is Odin and Fatso.

0: Deze week kom je bij Spar voor...
1: Wow, gratis gerookte zalm bij aankoop van 2 pakjes witte asperges.
0: Oh ja, en ga je eigenlijk voor...
1: Lente op ons bord en zonneken op ons gezicht.
0: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
2: Ik kan niet werken vandaag.
3: Maar hoezo?
2: Sorry, maar het is WK.
4: Scoor nu een Samsung extra energiezuinige wasmachine voor €549. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
5: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Die je echt moet hebben. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Tomorrowland presents Dimitri Vegas and Like Mike at Ushuaia Ibiza. The magic of Tomorrowland returns to Ushuaia for another magical season on the White Isle. Join us every Wednesday with Dimitri Vegas and Like Mike and weekly guests such as Oliver Heldens, Steve Aoki, Afrojack, Timmy Trumpet and many more. All info at Tomorrowland.com. See you this summer.
8: The sound of Ibiza on One World Radio. Coming up in the mix, Gordo.
9: Gordo coming up with Loco Loco.
8: Alex Adair.
9: Alex Adair, Max Tyler, back to me. But first, his Hot Natured and Ali Love. And Ibiza favourite, it's Benediction.

0: Live from Tomorrowland, this is Kungs.
1: Tot en met 30 juni bij Yuzu, min 15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
3: Mijn haren omhoog?
2: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
3: Ah ja, dus mijn factuur?
2: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
4: Goesting in mijn wereldreis.
5: Elke maand.
4: Lekker chillen in paradijs.
5: Elke maand.
6: Win for life.
5: Win for life.
6: Win tot 5000 euro. Elke maand.
5: Elke maand.
6: Je leven lang.
7: Het is Bolt in de Haagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag huishoudartikelen tot 66% korting en powerbanks tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Score nu alle deals bij Bol.
8: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €2,29. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
9: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
10: Promo koken.
11: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
9: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
11: Tartaratata.
9: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open. Knaldi.
1: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de Knaldi-prijs van maar €3,99.
12: Check de promo.
1: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
0: The Ibiza Top 100. The Ibiza Top 100. The most memorable tracks from the White Isle.
3: And we have to start somewhere. This is Armin van Buuren. This is what he likes in Ibiza.
13: I love to go on a boat in Ibiza and go to Formentera or Esvedra. See, you know, sit there eating some of the best salads or best fishes in the world, bare feet, with your feet in the sand.
3: And with the feet in the sand, we start our countdown.
0: 100
3: with Esvedra by Armin van Buuren.

0: en Colruyt trakteert.
1: Ja, echt waar? Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Tot en met 30 juni bij Yuzu. -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Wij dragen E5.
4: Van kop tot teen. Vind alles wat je nodig hebt bij E5. De one-stop-shop voor mannen. Nu 2 plus 1 op de volledige herencollectie. Ook op e5.be.
3: E5. Jouw verhaal in stijl.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel 200 euro per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
6: Let's dive into the summer of Leila Blanca.
7: The sound of Ibiza.
6: All week long, we're bringing you the finest Balearic music with Ben Malone presenting this season's nightlife in Club Ibiza. Carly will host 4x4 live from the Tomorrowland store. And on Friday, we count down the most memorable Ibiza anthems during the Ibiza 100 with Adam Kay.
7: The sound of Ibiza.
6: Today, from sunrise till sunset.
7: Gentlemen,
8: welcome to Ibiza.
7: The Ibiza Top 100. The most memorable tracks from the White Isle. This is the Ibiza Top 100.
9: 92. I'm very happy that I get to play this one twice in a week. Played it earlier on in Around the World. This is Look Right Through, MK in the mix.
10: I'm quite sure that you never knew. All the pain that I've been through. Even this morning, looked outside my door for your letter on the floor. 7

0: Ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Van zaterdag 23 tot dinsdag 26 mei
2: bij Brico Brico City
1: en Brico Planet
2: geniet je vanaf twee artikelen met je getrouwheidskaart van 20% korting op alles.
1: En zelfs 25% voor B-plus leden.
2: Want zelfgemaakt
1: is slim bespaard.
2: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
3: Een salade maken voor uw barbecue, dat kan tellen.
4: Voilà, een salade van vlees.
5: Oei, amai.
3: En dan met een promo die kan tellen. Want vrijdag en zaterdag via de Lidl Plus app 20% korting op het hele barbecue assortiment. Lidl, dat kan tellen.
6: Liantis.
7: Zeg, ik snap dat hier niet van die...
8: Die tijdsregistratie bedoelt je?
7: Ja.
8: Daar kan ik u bij helpen.
9: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
10: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Openwervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door Enbeeld.
11: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Die je echt moet hebben. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
14: Promo koken.
7: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
13: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu één schaaltje van 130 gram kopen plus één gratis.
7: Tartaratata.
13: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
15: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
16: En voor mijn pensioen?
17: Tweede of derde pijler, juffrouw?
16: Wat
17: en hebt u een VAPZ?
16: Wat?
17: Wat is een VAPZ, juffrouw?
16: Ik weet niet.
15: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
16: Oké, Charlotte. Ja, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn. Maar gaat dat...
15: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
18: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
19: Manutan, Manutan.
18: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
19: Manutan, Manutan.
18: Bestel op manutan.be.
20: Mannekes. Bambi. Ik heb gedroomd.
21: Over?
20: Tuinmeubelen, tuinhuizen, tuinhout, grasmaaiers, potgrond en nog zo van alles.
21: Volgens mij moet jij dringend naar Gamma.
20: En wel, het zijn juist tuinpromo's.
21: En zondag en maandag...
20: 20% korting op alles.
21: Serieus?
20: Oh, jij wist dat niet.
21: Bompi,
20: we hebben nu drukken door.
21: Oei, gaan we niet dan?
20: Jawel!
22: Zondag en maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Check of jouw Gamma op Pinkstermaandag open is. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
23: Tot en met zaterdag promos op alles voor je barbecue. Ga volledig Cota los. Horta, compleet zot van tuin en dier.
24: The Ibiza Top 100. The Ibiza Top 100. The most memorable tracks from the White Isle.
25: 83. Ghost to Maverick, Georgia Smith. This is Slow Down in a Vintage Culture and Slow Motion remix. Welcome to the countdown. Let's continue, shall we?

0: rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beterbed.
2: Vanaf nu is er een Telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor Bingefood.
3: Ja, voor mij unlimited internet, Telenet TV en alle streamingdiensten.
2: U heeft toch geen binge-probleem?
3: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
2: Maak jouw Telenet nu ook helemaal op maat op

0: Voor je zaak kan je altijd rekenen op je makelaar. Je beste verzekering.
1: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
2: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
3: Maak je afspraak op carglass.be.
4: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
5: Ja, schatteke, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
6: Immoscoopman!
5: Immoscoopman!
6: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig te kijken. Voilà, binnen budget.
4: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
6: Pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
4: Ja?
6: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
7: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
8: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
6: Immoscoop, man!
9: Let's dive into the summer of La Isla Blanca.
10: The sound of Ibiza.
9: All week long, we're bringing you the finest Balearic music with Ben Malone presenting this season's nightlife in Club Ibiza. Carly will host 4x4 live from the Tomorrowland store. And on Friday, we count down the most memorable Ibiza anthems during the Ibiza 100 with Adam Kay.
10: The sound of Ibiza.
9: Today, from sunrise till sunset.
10: The Ibiza Top 100. The most memorable tracks from the White Isle. This is the Ibiza Top 100.
11: Can you feel it?
12: 75.
11: I can feel it.
12: Goes to Bob Sinclair. I feel for you.

0: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus...
1: stap met meer korting op de trein.
2: 40%, het zal wel zijn.
3: Kunnen we in heel Vlaanderen passeren.
2: En Wallonië eens proberen.
3: Of naar een pretpark gaan misschien.
2: Oh, amai, dat is ook. Ik ga Wallonië precies al zien.
0: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
4: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
5: Leuke video!
4: Meestal fun. Maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
6: Ik kan niet werken vandaag.
7: Maar, hoezo?
6: Sorry, maar het is WK.
8: Scoor nu een LG 55 inch OLED 4K Smart TV voor €999. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
9: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
10: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
9: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
11: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
9: Doen we wel. Argenta.
12: Zo simpel kan het zijn.
13: Deze week kom je bij Spar voor...
14: Wow, gratis gerookte zalm bij aankoop van 2 pakjes witte asperges.
13: Oh ja, en ga je eigenlijk voor...
14: lente op ons bord en zonneken op ons gezicht.
13: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
15: Mannekes, Bompie, ik heb gedroomd.
16: Over?
15: Tuinmeubelen, tuinhuizen, tuinhout, grasmaaier, spotgrond en nog zo van alles.
16: Volgens mij moet jij dringend naar Gamma.
15: En wel, het zijn juist tuinpromo's.
16: En zondag en maandag...
15: 20% korting op alles.
16: Serieus?
15: Oh, jij wist dat niet.
16: Bompie,
15: we hebben nu drukken door.
16: Oei, gaan we niet dan?
15: Jawel!
17: Zondag en maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Check of jouw Gamma op Pinkstermaandag open is. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
18: Ik ben toch rustig!
19: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu aanmerken tegen scherpe prijzen. Zoals Tempoer en Emma matrassen met kortingen tot 50%. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
20: Oh, amai, die ceviche was lekker.
21: Ja, hè?
22: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
21: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaart werkt niet.
20: Schat, blijf kalm.
21: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
20: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
21: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
23: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
24: Yo, what's up people of tomorrow? I'm Hardwell. It's time for you to experience my state of euphoria. I will be delivering you the energy you all know and love. The Hardwell Energy. Make sure to tune in and listen to a new episode of

0: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
1: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
2: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen, doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen, doen we wel. Argenta. Zo simpel kan het zijn.
3: Opgelet, Luminus heeft een strafaanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
4: Mijn haren omhoog?
3: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
4: Ah ja, dus mijn factuur?
3: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
5: Let's dive into the summer of La Isla Blanca.
6: The sound of Ibiza.
5: All week long, we're bringing you the finest Balearic music with Ben Malone presenting this season's nightlife in Club Ibiza. Carly will host 4x4 live from the Tomorrowland store. And on Friday, we count down the most memorable Ibiza anthems during the Ibiza 100 with Adam Kay.
6: The sound of Ibiza.
5: Today, from sunrise till sunset.
6: The Ibiza Top 100. The most memorable tracks from the White Isle. This is the Ibiza Top 100. 58.

0: Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.be. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
2: Een salade maken voor uw barbecue, dat kan tellen.
3: Voilà, een salade van vlees.
4: Oei, amai.
2: En dan met een promo die kan tellen. Want vrijdag en zaterdag via de Lidl Plus app 20% korting op het hele barbecue assortiment. Lidl, dat kan tellen.
5: Nu bij Zelfbouwmarkt, buitendeuren om mee naar buiten te gaan.
6: Ciao, kus.
5: En terug naar binnen te gaan.
6: Hallo, kus.
5: Nu tot 50% korting op ramen en deuren. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
7: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Dus smeer hem snel naar...
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Ik ben toch rustig!
10: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
11: Liantis. Zeg, kan ik nu ook zo...
12: Flexijobbers aannemen?
11: Ja.
12: Natuurlijk.
13: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
14: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
15: Lotto is op zoek naar een neus.
16: Oh? Een neus begot.
15: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
17: Of thee in India.
15: En die graag rondneust in dure boutiquejes.
17: Ja, zo wat de sfeer opsnuiven, hè?
18: C'est si bon.
15: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 3 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
19: Hoor ik daar het barbecue-alarm? Ja, bij Jumbo is het nu 3 plus 1 op een selectie van Belgisch vlees en vis. Dat is de ja van Jumbo.
20: Let's dive into the summer of La Isla Blanca.
21: The sound of Ibiza.
20: All week long, we're bringing you the finest Balearic music with Ben Malone presenting this season's nightlife in Club Ibiza. Carly will host 4x4 live from the Tomorrowland store. And on Friday, we count down the most memorable Ibiza anthems during the Ibiza 100 with Adam Kay.
21: The sound of Ibiza.
20: Today, from sunrise till sunset.
22: Ladies and gentlemen, welcome to Ibiza.
21: The Ibiza Top 100. The Ibiza Top 100. The most memorable tracks from the White Isle.
23: 49.
24: We are celebrating the finest tracks from the White Island. It is the Ibiza Top 100. You're listening to it here on One World Radio, and this is Gadjo. So many times.
21: The most memorable tracks from the White Island.

0: weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
1: Oh nee!
2: Hackers gehad, je bedrijf ligt plat. Wie bel je dan? Je makelaar!
3: Ook voor je zaak kan je altijd rekenen op je makelaar. Je beste verzekering.
4: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base, based on you.
3: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
5: Ladies and gentlemen, welcome to Ibiza.
6: The Ibiza Top 100.

0: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
1: Goeie, wacht ze.
2: Rustig, schat.
1: Rustig. Als ik dat niet vind, mag ik ze mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt die Narnia terug. Hè. Die bedden, die trekken daarop niks.
2: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
0: Prima, prettige avond.
1: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
3: Ja, zeker dat.
4: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
5: Van zaterdag 23 tot dinsdag 26 mei...
6: bij Brico Brico City
5: en Brico Planet...
6: geniet je vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart van 20% korting op alles.
5: En zelfs 25% voor B-plus leden.
6: Want zelfgemaakt
5: is slim bespaard.
6: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
7: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit. Zodat je met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
8: Een ticket naar paradijs.
9: Elke maand.
8: Romantisch weekend. In Parijs. Leren surfen op Hawaii. Tuk-tuk rijden in Shanghai. Pizza's proeven in Milano. Taco's maken in Mexico.
10: Win for life.
11: Win for life.
10: Win tot 5000 euro elke maand.
11: Elke maand, elke maand, elke maand.
10: Je leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel.
12: Met Kruidvat ben je helemaal klaar voor zonnige dagen. Met voordeel dat je echt moet hebben. Nu, het hele Australian Gold Gamma. 1 plus 1, gratis.
13: Kruidvat. Altijd voor
14: gun jezelf ruimte. Weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawasheer.be.
15: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
16: Leuke video!
15: Meestal fun. Maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
17: Ik kan niet werken vandaag.
18: Maar, hoezo?
17: Sorry, maar het is WK.
19: Score nu de beste deals bij Mediamarkt. Ontvang een barbecue cadeau bij aankoop van 500 euro aan deelnemende producten. Op is op. Mediamarkt.
20: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
21: promo koken.
22: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
20: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
22: Tartaratata.
20: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
23: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
24: Ja, maar gaan wij die verbouwing wel aankunnen?
25: Imosco!
24: Nee, Imoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Met al dat stof hier.
25: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
23: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Imoscoop, man.
24: Och, jongens.
23: Dat is wel een held, hè.
26: Je droomhuis staat vroeger op Imoscoop.
27: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht. Met...
25: Imoscoop, man.
28: K-Trade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
29: Want knock, knock.
28: Who's there?
29: Justin.
28: Justin who?
29: Just in time to start investing.
28: Nice, Justin. Want K-Trade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
29: Just in time, Adam.
28: K-Trade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
30: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus...
31: stap met meer korting op de trein.
24: 40%, het zal wel zijn.
32: Kunnen we in heel Vlaanderen passeren.
24: In Wallonië eens proberen.
32: Of naar een pretpark gaan misschien.
24: Oh, amai, dat is ook. Ik kan Wallonië precies al zien.
30: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
33: Tomorrowland presents Dimitri Vegas and Like Mike at Ushuaia Ibiza. The magic of Tomorrowland returns to Ushuaia for another magical season on the White Isle. Join us every Wednesday with Dimitri Vegas and Like Mike and weekly guests such as Oliver Heldens, Steve Aoki, Afrojack, Timmy Trumpet and many more. All info at tomorrowland.com. See you this summer.
34: The Ibiza Top 100. The most memorable tracks from the White Isle. This is the Ibiza Top 100.
0: 32.
1: And playing now is Stupid Disco by Junior Jack, as nominated by...
2: Hi, I'm Earl of Paradise. One of my favourite moments playing in Ibiza is playing one of my favourite records of all time, Stupid Disco by Junior Jack.
1: Sampling the Pointer Sisters, Maxi Meraki is a fan as well.
3: Well, to be very honest, every day in my car I'm listening to 80s music, and Pointer Sisters are still one of my favourite tracks ever.

0: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode 30% korting. En alle oogmake-up 1+1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA. Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
1: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
2: Niemand heeft meer sterretjes hersteld en autoruit vervangen dan Carglass. Geen toeval dus dat wij een echte levenslange garantie geven. Barst de herstelde inslag toch verder, dan krijg je gratis een nieuwe voorruit. Ja, je hoort het goed. Helemaal gratis.
0: Maak nu een afspraak op carglass.be.
3: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van 119 euro bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing. Hello.
4: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
5: Het is Bolt Eendaagse, met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag huishoudartikelen tot 66% korting en powerbanks tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Score nu alle deals bij Bol.
6: Let's dive into the summer of La Isla Blanca.
7: The sound of Ibiza.
6: All week long, we're bringing you the finest Balearic music, with Ben Malone presenting this season's nightlife in Club Ibiza. Carly will host 4x4 live from the Tomorrowland store. And on Friday, we count down the most memorable Ibiza anthems during the Ibiza 100 with Adam Kay.
7: The sound of Ibiza.
6: Today, from sunrise till sunset.
7: The Ibiza Top 100. The most memorable tracks from the White Isle. This is the Ibiza Top 100.
8: 24.
9: This is Bicep Glue. Taken from 2017.
7: The Ibiza Top 100.
9: And if you haven't seen the music video, it features various locations of famous UK raves as a tribute to the original rave culture. And this is an absolute masterclass.

0: Αμά η DCV και μας λέει.
1: Γεια, ε.
2: Περδόνα, του ταρχέτα μπανκάρια νο φουνκιονάρ.
1: Ζήτηκε, μπανκάρια νο φουνκιονάρ. Μα ο Σκάρτμερ και η Ρόφα.
0: Λευκά.
1: Καλόμ, σπέσι του ζόντερ χέλτ in Peru. Εμένα μου και σπρέι σπένα op. Σε πίτσνικ με μαλάρια, εν τσίκινα.
0: Γένε στρε. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
1: Ah, ja, tuurlijk, Kate. Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
3: Mannekes!
4: Bombie!
3: Ik heb gedroomd.
1: Over?
3: Tuinmeubelen, tuinhuizen, tuinhout, grasmaaiers, potgrond en nog zo van alles.
4: Volgens mij moet jij dringend naar Gamma.
3: En wel, het zijn juist tuinpromo's.
4: En zondag en maandag...
3: 20% korting op alles.
1: Serieus?
4: Oh, jij wist dat niet.
1: Bombie, we hebben nu drukken door.
3: Oei, gaan we niet dan?
5: Jawel!
6: Zondag en maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Check of jouw Gamma op Pinkstermaandag open is. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
7: Wij dragen E5.
8: Van kop tot teen. Vind alles wat je nodig hebt bij E5. De one-stop-shop voor mannen. Nu 2 plus 1 op de volledige herencollectie. Ook op e5.be.
7: E5. Jouw verhaal in stijl.
9: Bij Coolblue hebben we de beste koelkast voor jou. Of je nu op zoek bent naar een koelvriescombinatie of inbouwkoelkast, wij hebben hem. Wij helpen je kiezen en komen hem leveren en installeren wanneer het jou uitkomt. Coolblue, alles voor een glimlach.
10: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi keuken, is dat wel voor iedereen?
11: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit en de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
12: Open op Pinkstermaandag.
13: Dovi keuken.
11: Wij maken uw keuken in België.
14: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Die je echt moet hebben. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
17: Want knock, knock.
16: Who's there?
17: Justin.
16: Justin who?
17: Justin, time to start investing.
16: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
17: Just in time, Adam.
16: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
18: Tot en met zaterdag promos op alles voor je barbecue. Ga volledig Kota los. Horta, compleet zot van tuin en dier.
19: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle drie. Jij kiest wat je nodig hebt. Base, based on you.
20: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
21: Promo koken.
22: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
20: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
22: Tartaratata.
20: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
9: Nu bij Coolblue. Korting op grote elektro van Bosch tijdens de WK-deals. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
23: Yo, what's up people of tomorrow? I'm Hardwell. It's time for you to experience my state of euphoria. I will be delivering you the energy you all know and love. The Hardwell energy. Make sure to tune in and listen to a new episode of

0: Het is Bol Tiendaagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag huishoudartikelen tot 66% korting en powerbanks tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Score nu alle deals bij Bol.
1: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
2: Manutan, Manutan.
1: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
2: Manutan, Manutan.
1: Bestel op manutan.be.
3: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
4: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
3: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht, met een nieuw inzicht.
5: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al eens nagedacht over uw pensioen.
3: Doen we wel. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
8: Lotto is op zoek naar een neus.
9: Oh? Een neus begot.
8: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
10: Of thee in India.
8: En die graag rondneust in dure boutiquejes.
10: Ja, zo wat de sfeer opsnuiven, hè?
11: C'est si bon.
8: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 3 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
12: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit. Zodat je met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
13: The Ibiza Top 100. The most memorable tracks from the White Isle. This is the Ibiza Top 100. 8.
14: Feels like I'm waiting. Like I'm watching.

0: Ibiza Top 100 on One World Radio.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
2: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van 119 euro bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: Promokoken.
5: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
3: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu één schaaltje van 130 gram kopen plus één gratis.
5: Tartaratata.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Nu bij Zelfbouwmarkt, buitendeuren om mee naar buiten te gaan.
7: Ciao, kus.
6: En terug naar binnen te gaan.
7: Hallo, kus.
6: Nu tot 50% korting op ramen en deuren. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
8: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
9: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
8: Ja, of twee abonnementen, of...
9: Twee? Dan kan ik mezelf volgen. Of is dat vals spelen?
8: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
10: Code Yellow!
11: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
12: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
13: Manutan, Manutan.
12: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
13: Manutan, Manutan.
12: Bestel op manutan.be.
14: Een salade maken voor uw barbecue, dat kan tellen.
15: Voilà, een salade van vlees.
16: Oei, amai.
14: En dan met een promo die kan tellen. Want vrijdag en zaterdag via de Lidl Plus app 20% korting op het hele barbecue assortiment. Lidl, dat kan tellen.
17: Tomorrowland presents Dimitri Vegas and Like Mike at Ushuaia Ibiza. The magic of Tomorrowland returns to Ushuaia for another magical season on the White Isle. Join us every Wednesday with Dimitri Vegas and Like Mike and weekly guests such as Oliver Heldens, Steve Aoki, Afrojack, Timmy Trumpet and many more. All info at Tomorrowland.com. See you this summer.
18: Ladies and gentlemen, welcome to Ibiza.
0: The sound of Ibiza on One World Radio. Welcome to Tomorrowland, One World Radio.
19: Hi, I'm Nina Kravitz.
20: This is Purple Disco Machine.
21: I'm Steve Angelo.
22: Hi guys, this is Lost Frequencies.
0: Join us for 1 hour filled with the magical sound of Tomorrowland.
23: Let me see those hands up, Tomorrowland.
24: Hey, this is Coles.
25: We're Dimitri Vegas and Like Mike.
26: Hi, I'm David Guetta.
27: Hey, I'm Tiesto.
28: Let me hear you scream!
6: One World Radio. The sound of Tomorrowland.
29: Welcome to it, people of tomorrow. My name is Adam Kay. This is the best of One World Radio, the sound of Tomorrowland. In the next 60 minutes, you will hear from Hugel, James Hype, Kevin DeVries, Lost Frequencies, and Calvin Harris. We've got to talk Ibiza. But right now, we start with Kevin Parker, a.k.a. Tame Impala. This is Dracula, taken from his Deadbeat album. There are remixes and a duet between Jenny from Blackpink. But this is the Xena Late Night Remix.

0: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Openwervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
1: Amai, wat een keuze! Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
2: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit en de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
3: Open op Pinkstermaandag.
2: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
4: Ik kan niet werken vandaag.
5: Maar, hoezo?
4: Sorry, maar
6: het is WK. Scoor nu een AEG energiezuinige warmtepompdroger voor €699 na cashback. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
7: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
8: Oei, wacht ze.
9: Rustig,
8: Rustig. Als ik dat niet vind, mag ik ze niet mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt die Narnia terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
9: Shh, geen stress gaat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
7: Prima, prettige avond.
8: Mooi, oh ja, ik had dat wel gevonden.
10: Ja, ja, zeker dat.
11: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren? No stress. Get it. KBC beweegt met je mee.
12: Mannekes. Bompie. Ik heb gedroomd.
13: Over?
12: Tuinmeubelen, tuinhuizen, tuinhout, grasmaaiers, potgrond en nog zo van alles.
13: Volgens mij moet jij dringend naar Gamma.
12: En wel, het zijn juist tuinpromo's.
13: En zondag en maandag...
12: 20% korting op alles.
13: Serieus?
12: Oh, jij wist dat niet.
13: Bompie,
12: we hebben nu drukken door.
13: Oei, gaan we niet dan?
12: Jawel.
14: Zondag en maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Check of jouw Gamma op Pinkstermaandag open is. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
15: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
16: Oh,
15: vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk.
16: Te veel video.
15: Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
17: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
18: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
19: Ja, schatteke, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
20: Immoscoopman!
19: Immoscoopman?
20: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig te kijken. Voilà, binnen budget.
18: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
20: Pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
18: Ja?
20: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
21: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
22: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
20: Immoscoop, man!
23: Knaldi.
24: Nu in promo bij Aldi. 29% korting op vers Belgisch gehakt varkenkalf. Dat is 500 gram voor de knaldiprijs van maar 3 euro.
23: Check de promo.
24: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
25: Generatie plantrekkers die echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base. Based on you.
26: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit. Zodat je...
27: Joehoe!
26: Met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
28: Tot en met 30 juni bij Yuzu. -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering.
26: Yuzu.
28: Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
29: The sound of Ibiza on One World Radio. Coming up in the mix, Prosper.
30: Hello and welcome to your Friday here on One World Radio. Prosper incoming.
29: Chris Lake.
30: And I'm going to play you Chris Lake with A Trip. It's called Make You Fight.
29: And now, this is Frankie Rizzardo.
30: But we kick things off tonight with the undeniable anthem that is... Shinjuku from Frankie Rizzardo on LTF Records. Welcome to the weekend.

0: Met Kruidvat ben je helemaal klaar voor zonnige dagen. Met voordeel dat je echt moet hebben. Nu, het hele Australian Gold Gamma. 1 plus 1, gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: The sound of Ibiza on One World Radio. Coming up in the mix, Chris Lorenzo
3: and Ammo on the way with Hots For You.
2: Sonny Federa.
3: And I'm going to play you new Sonny Federa and Crystal with My Loving.
2: And now, this is Gordo.
3: With Ryanair Zonneveld. It's Loco Loco.